0: spontane en correcte ideeën waar het best wel niet persoonlijk een begrijpelijke frase gaat komen. Maar toen we het daar hebben, gaan we voor ook zitten om dat opnieuw te vormen.
1: Vallen op het apotheek met de onderhoudende systeem van de boer. Maar op het apotheek van de boer, de wagen van de boer, de kansen in de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer, de boer,